Mi nichte is al 15 jaar en wat dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat komt van ganz alleen. Hauptsak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun. Huit weegt ze 200 pond.

ik ben een rentier, ik hef je tiet naar het vreugdstukte, zo gegen tijn. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat getrak en smuk je smal.

rentier, ik hef je tiet, maar frühstück dan, zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal.